0: nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE Team Emirates zijn buiten tijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

DHB. Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en Nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie. En mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maximaal tot 21 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en Nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie en mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maximaal tot 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

sera, c'est tout baiser.

DHB. Na het schietincident op een middelbare school nabij Marseille is behalve de jonge schutter nu ook zijn vader opgepakt. Dat meldt Binnenlandse Zaken in Frankrijk. Mogelijk heeft hij zijn zoon het jachtgeweer geleverd. Bij het begin van de schooldag vuurde de tiener op een schooldirecteur en een lerares. Beide raakten daarbij gewond. De jongen van 14, een leerling uit het derde jaar, is kort daarna opgepakt. De ministers van Buitenlandse Zaken van 29 landen, waaronder België, veroordelen in een gemeenschappelijke verklaring de gewelddadige aanvallen en sabotages door Iran. De tekst verwijst naar het recente incident op een Engelse luchtmachtbasis. Volgens premier Burnham was die sabotagepoging aangestuurd door de revolutionaire garde van Iran. De tekst veroordeelt ook de activiteiten van een extremistische moslimgroep uit Iran die achter diverse antisemitische aanvallen in Europa zou zitten, waaronder de aanslag aan de synagoge in Luik in maart. In Duitsland heeft de hoofdverdachte in een zaak van grootschalige wapenhandel schuld bekend. De man van 60 kocht in Polen een enorme lading machinepistolen en andere oorlogswapens en verkocht ze door in zijn zwaar beveiligde kelder nabij Düsseldorf. Die was ingericht als een oorlogsmuseum met Sovjet- en Nazi-voorwerpen. Bij een huiszoeking vond de politie honderden geladen vuurwapens, antitankwapens, handgranaten en 100.000 stuks munitie. Zijn strafmaat kent de man nog niet. Twee wapenhandelaars die voor hem doorverkochten zitten al wel in de cel. Er komt een grondige hervorming van onze nationale voetbalbeker. Vanaf volgend seizoen spelen 156 provinciale clubs 40 meer dan nu mee in de competitie. En mag de winnaar van een nieuw toernooi, de Beker van Vlaanderen, rechtstreeks naar de 16e finales om daar tegen een eerste klasser te spelen. Met de wijzigingen moet de Croquis Cup de kleine amateurclubs meer betrekken en sportief belonen. En dat we dit nog mogen meemaken, de terugkeer van de Fabeltjeskrant. Robin de Levita, zoon van de grondlegger van de legendarische Nederlandse kinderserie, heeft een animatieversie klaar, dus niet met poppen. En hij wil de reeks onder de naam Daily Fable News opnieuw op tv of op streamingdiensten brengen in meer dan 40 landen. De iconische personages als meneer de Uil, Ed en Willem Bever en juffrouw Ooievaar zouden allemaal behouden blijven. Volgens de Levita kunnen jonge en oudere kinderen zich volgend jaar aan de comeback verwachten. De nacht is betrokken bij 12 graden en met kans op lichte motregen. Daarna een overwegend droge dag met zachte maximaal tot 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Fluvius laat vanaf vandaag tot en met maandag 2 november nutswerken uitvoeren in Knesselaren bij Aalter. Dat gebeurt in een deel van de Veldstraat, de Maldegemseweg en Hoogte. In de Veldstraat tussen huis nummer 47 en de Maldegemseweg komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren. De vaste verkeerslichten op het kruispunt van de Ursoseweg, de Maldegemseweg en de Veldstraat worden tijdelijk uitgeschakeld. In Oudenaarde is de nieuwe fietsbrug Lange Leupe over de N60 officieel ingereden. Een jaar lang is eraan gewerkt. Er kwam kritiek op de prijs en het nut van de brug. Nu staat ze er en vormt ze een schakel in het fietssnelwegnetwerk. De kostprijs bedraagt meer dan 7 miljoen euro. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. Nu het openbaar onderzoek rond de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de komst van aannemersbedrijf Kastelein naar de site van Four Farmers in Engelmünster langs het kanaal erop zit, blijft de vraag welke kant het dossier nu precies op zal gaan. Het aannemersbedrijf, dat actief is in de sector van wegenbouw, omgevingsaanleg en aanleg van nutsvoorzieningen, wil een nieuwe vestiging openen op de locatie van het vroegere Four Farmers langs de Zuidkaai in Engelmünster. Maar omwonenden vrezen lawaai en stofhinder en een toename van het vrachtverkeer. Er is bijkomend onderzoek gevraagd in het onderzoek naar de ontsnapping van een Russische gedetineerde begin juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge. De 31-jarige man was 7 weken spoorloos vooraleer hij kon worden opgepakt in Rijssel. Hij blijft erbij dat het nooit een geplande actie was. Vrijdagochtend verlengde de raadkamer alvast zijn aanhouding met een maand. De bomenploeg van Stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. De Stad Oostende beheert ongeveer 17.000 laanbomen, naast de bomen in de ongeveer 80 hectare parken en bossen. Een ploeg van een 5-tal medewerkers staat in voor dat volledige boombeheer.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
5: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: Fluvius laat vanaf vandaag tot en met maandag 2 november nutswerken uitvoeren in Knesselaren bij Aalter. Dat gebeurt in een deel van de Veldstraat, de Maldegemseweg en Hoogte. In de Veldstraat tussen huis nummer 47 en de Maldegemseweg komen tijdelijke verkeerslichten die het verkeer om beurten laten passeren. De vaste verkeerslichten op het kruispunt van de Ursoseweg, de Maldegemseweg en de Veldstraat worden tijdelijk uitgeschakeld. In Oudenaarde is de nieuwe fietsbrug Lange Leupe over de N60 officieel ingereden. Een jaar lang is eraan gewerkt. Er kwam kritiek op de prijs en het nut van de brug. Nu staat ze er en vormt ze een schakel in het fietssnelwegnetwerk. De kostprijs bedraagt meer dan 7 miljoen euro. Rook in een woning in de Gentstraat in Meulebeke zorgde zondagochtend voor de nodige onrust. De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen spoor van een brand of een andere boosdoener. De bewoner sloeg rond 16:45 alarm toen zijn rookmelder afging en hij ook naar eigen zeggen rook zag opstijgen in zijn woning. De brandweer kwam ter plaatse en controleerde het huis grondig, waaronder ook de schouw. Maar de brandweerlieden konden geen rook, geur of brandhaard vaststellen. Waar de rook precies vandaan kwam, konden ze ook niet achterhalen. Nu het openbaar onderzoek rond de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de komst van aannemersbedrijf Kastelein naar de site van Four Farmers in Engelmünster langs het kanaal erop zit, blijft de vraag welke kant het dossier nu precies op zal gaan. Het aannemersbedrijf, dat actief is in de sector van wegenbouw, omgevingsaanleg en aanleg van nutsvoorzieningen, wil een nieuwe vestiging openen op de locatie van het vroegere Four Farmers langs de Zuidkaai in Engelmünster. Maar omwonenden vrezen lawaai en stofhinder en een toename van het vrachtverkeer. Er is bijkomend onderzoek gevraagd in het onderzoek naar de ontsnapping van een Russische gedetineerde begin juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge. De 31-jarige man was 7 weken spoorloos vooraleer hij kon worden opgepakt in Rijssel. Hij blijft erbij dat het nooit een geplande actie was. Vrijdagochtend verlengde de raadkamer alvast zijn aanhouding met een maand. De bomenploeg van Stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. De Stad Oostende beheert ongeveer 17.000 laanbomen, naast de bomen in de ongeveer 80 hectare parken en bossen. Een ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor dat volledige boombeheer.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 8 uur.

0: Het is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta en de VS is een dode gevallen in een pretpark. De man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. I mean, why? Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering, dat is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging, en dat met aflevering 10, is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook weer op deze dinsdag, en dat om 9:05. Het tweede seizoen van Borgen is er om 10:50 en Sterrenwensenochtend is er om 10:12. Om 12 uur kan u kijken naar Huisgenoten en Clips à la carte zijn er om 10:12. Comedy is er om 12:30 en een special rond Fats Domino deel 2 is er om 1:05. Klein Londen, Klein Berlijn is er om 2:05 en Little Shop of Horrors, dat is een film, is er om 3:10. De Beverly Hillbillies is er om 4:55 en Sterrenwensenavond is er om 6:15. De Dingen des Levens met aflevering 14.335 is er om 6:10 en Mooi en Medogeloos. En dat met aflevering 9.544, dat is er om 6:55. Van Droom tot Tuin is er om 6:05 en Short Ski, Dessel, Pagadderpad is er vanavond ook nog om 7:30.

0: DAB. Het is niet zeker dat de Belgische winkels van Albert Heijn vandaag alles aangeleverd krijgen. Het IT-incident, mogelijk een hacking, heeft ook meerdere distributiecentra in Nederland getroffen. Vooral verse producten komen in het gedrang. De aanlevering van de bijna 90 winkels bij ons gebeurt vanuit Tilburg en ook dat verdeelcentrum is getroffen. In Atlanta en de VS is een dode gevallen in een pretpark. Een man viel daar uit een achtbaan, raakte de attractie nog een paar keer en viel toen hard op de grond. Bij het incident raakten ook andere mensen gewond. De achtbaan ging op dat ogenblik aan 112 per uur. In Mexico zijn al 5 mensen omgekomen in het stormweer. Tropische storm Rachel kostte aan 4 mensen het leven. Overstromingen sleurden een gezin van 4 mee. 5 mensen zijn nog vermist. En in het zuiden heeft orkaan Simon 1 slachtoffer gemaakt. De orkaan gaat nu weer over zee, maar komt over een paar dagen weer aan land in het noorden. Orkanen en stormen zijn dit jaar extra krachtig door klimaatfenomeen El Niño, door de opwarming van zeewater langs de evenaar. Bij een Russische droneaanval op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Een 12-tal mensen raakte gewond. De drone sloeg in op een appartementsgebouw van 25 hoog. De Franse marine heeft een schip geënterd dat mogelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Het schip voer voor het Franse eiland Réunion in overzeesgebied en probeerde brandstof te smokkelen. Het schip voer onder andere vlag, maar alles wijst erop dat het Russisch is en zo sancties wilde omzeilen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk vastbesloten is om de schaduwvloot te bestrijden. En de Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was amper 34. Mitty was bekend als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad.
1: You're completely out of your mind. I mean, why? Why?
0: Waaraan Mitty is overleden is onduidelijk. Hij leed wel aan een houdings- en bewegingsstoornis. Het is bewolkt met af en toe lichte regen en 20 graden. Later deze week zonnig en tot 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De gemeenteraad van Aalter heeft de restauratie van de Teerlingmolen in het Warandepark goedgekeurd. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van €290.000 toe. Maar de werken zullen €758.000 kosten. Dus ook de gemeente moet budget voorzien. En daar leeft bij de partij Groen een vrees. De stad Oudenaarde is samen met 64 andere Vlaamse lokale besturen erkend als ambassadeur van de sociale economie. Groep Maatwerk en Herwin kennen de titel toe aan steden en gemeenten die samenwerken met sociale economiebedrijven en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Oudenaarde doet dat onder meer via maai- en snoeiwerk, poetsopdrachten en fietsherstellingen bij groep Intro. Ook de herbruikbare bekers van Vlaamse Ardennen loopt, laat de stad afwassen door een lokale sociale economiepartner. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzeelen. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzeelen. De politie van de zone Rigo zet zondag de deuren van haar politiegebouw op het Westwingpark open voor het grote publiek. Tijdens een veiligheidsdag kunnen bezoekers kennis maken met de werking van de politie, brandweer en gemeenschapswachten. Tussen 10 en 17 uur zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. De 47-jarige bestuurder die zondagavond onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij zijn passagier overleed, reed aan een waanzinnig hoge snelheid van 120 per uur door de smalle straat in Brugge. Het slachtoffer woonde amper 100 meter verderop. De 19-jarige zoon van de bestuurder, tevens de stiefzoon van het slachtoffer, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In De Linde, een residentiële wijk met bomen langs de kant van de rijbaan, wordt volgens buurtbewoners wel vaker te snel gereden. Stad Oostende maakt de genomineerden bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan de Oostendse sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Bij de jongens dingen onder andere Bo Brunclair, Mats de Buk en Mohamed Biltjianov mee naar de titel van jeugdsporter. Bij de meisjes zijn dat Jade Houdaar, Marilou Warnier en Noor Keulemans. Bij de jeugdsportploegen zijn dat beloften Ropeskipping Oostende, Coritec Oostende Academy U18 in het basketbal en ook Rosk Waterpolo U18.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Een hele goede morgen, Radio Meteor.
5: The next train. We'll be leaving from platform one.
6: U luistert naar West Express
7: met Mike West.

Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. Ja, we moesten ons haasten, want de flikken zaten achter ons gat. De Equals uit lang vervlogen tijden met Polly's on my back. Naar het Indianenreservaat met deze Electric Indian. Kimo Sabe.

Fijn dat je ook vandaag weer luistert naar je favoriete radiostation. Met de beste hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Met andere woorden, de West Express. Door met Andy Kim. Baby, I love you.

Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe. De allerbeste gouden ouwe. Dit is de West Express. De West Express met Mike West.

0: Zo worden ze ook niet meer gemaakt, hè? The Foundations and Build Me Up a Buttercup. Een verhaal voorlezen uit een boek.
1: You've got your world,
0: Billy and Judy.
1: And I've got mine.
0: The Storybook Children.
1: And it's a shame. Two grown-up worlds

Zo dadelijk graag bij je terug met een oude van de George Baker Selection. Maar eerst nog naar de bruiloft van Gilbert O'Sullivan. Matrimony.

Het was ooit een van de eerste plaatjes die je kon duwen op de jukebox, toen we in het begin nog uit mochten gaan van onze ouders, maar al om 10 uur thuis moesten zijn. Hè? Is tegenwoordig wel anders. Ik wist niet dat ik van je hield, tot ik je zag dansen op deze. I didn't know I love you till I saw you rock and roll. Gary Glitter.

Uit een tijd toen je nog geen GPS-systemen in de wagen had en je het mondeling moest vragen. Is this the way to Amarillo? Tony Christie.

En ook vroeger werden er wel eens dingen gedaan die niet door het daglicht gezien konden worden. Vraag dat maar eens aan Tommy James en de Shondells met My Baby, Das de Hanky Panky.

It's hip to be square met Huey Louie and the News. En nu moet ik echt in het straatje zitten van mijn vriend Guy de Pre. Sorry Guy, maar ook ik ga eens terug naar de prehistorie. Muzikaal gezien dan wel met Tyrannosaurus Rex. And come on, get it on.

Mark Bolan en Tyrannosaurus Rex. Later veranderde ze hun naam in T-Rex. And baby, get it on. Uit de buurt van Eindhoven kwamen drie zusjes, met name Patricia, Stella en Bianca Maassen. Ze noemden zich in die tijd de Hearts of Soul en gingen voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Van dit trio nog even terugblikken naar Hearts of Soul en Fat Jack.

De Soulful Dynamics en Mademoiselle Ninette. Sst, stil, stil, stil. Luister eens goed, je hoort het gras groeien. I can hear the grass grow. The Move. En zo dadelijk als uitsmijter nog de Sir Douglas Quintet. Alvast bedankt voor het luisteren en tot een volgende West Express.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 11 uur.

Afgelopen nacht is een agent omgekomen bij een incident in Jette bij Brussel. Het Brusselse parket bevestigt dat nieuws en geeft later op de dag meer informatie. Ook in Elsenen is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Het parket onderzoekt beide incidenten. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Volgens de eerste informatie zou dat niet het geval zijn. De 13 hogescholen in Vlaanderen hebben samen meer dan 174.000 studenten. 3% meer dan vorig jaar. Op 5 jaar tijd gaat het om ruim 31.000 extra studenten. Opvallend is dat de graduaatsopleidingen sterk groeien. Dat zijn de kortere, praktijkgerichte opleidingen. Maar in de lerarenopleidingen zitten dit jaar minder studenten. Vooral in de opleidingen die voorbereiden op een carrière in het middelbaar onderwijs. De pro-Iraanse Houthi-rebellen in Jemen hebben gisteren opnieuw een Saoedische luchthaven aangevallen. Volgens de Houthis was de aanval succesvol, maar Saoedi-Arabië zegt dat de raket op tijd onderschept werd. Naast de raketaanval was er ook nog een drone-aanval op een Saoedische militaire basis. De Houthis willen de macht overnemen in buurland Jemen en Saoedi-Arabië probeert dat te verhinderen. Afgelopen zaterdag werd de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zwaar aangevallen door de Houthis. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. Paus Leo XIV wordt vandaag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een longoperatie. Artsen zullen een knobbeltje in zijn linkerlong verwijderen. De 71-jarige paus maakte zelf bekend dat het knobbeltje vroeg ontdekt is. Het Vaticaan verwacht dat hij ongeveer een week in het ziekenhuis zal herstellen. Het is regenachtig vandaag bij temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: De gemeenteraad van Aalter heeft de restauratie van de Teerlingmolen in het Warandepark goedgekeurd. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van €290.000 toe. Maar de werken zullen €758.000 kosten. Dus ook de gemeente moet budget voorzien. En daar leeft bij de partij Groen een vrees. De stad Oudenaarde is samen met 64 andere Vlaamse lokale besturen erkend als ambassadeur van de sociale economie. Groep Maatwerk en Herwin kennen de titel toe aan steden en gemeenten die samenwerken met sociale economiebedrijven en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Oudenaarde doet dat onder meer via maai- en snoeiwerk, poetsopdrachten en fietsherstellingen bij groep Intro. Ook de herbruikbare bekers van Vlaamse Ardennen loopt, laat de stad afwassen door een lokale sociale economiepartner. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiselede en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken, zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. De politie van de zone Rigo zet zondag de deuren van haar politiegebouw op het Westwingpark open voor het grote publiek. Tijdens een veiligheidsdag kunnen bezoekers kennis maken met de werking van de politie, brandweer en gemeenschapswachten. Tussen 10 en 17 uur zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. De 47-jarige bestuurder die zondagavond onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij zijn passagier overleed, reed aan een waanzinnig hoge snelheid van 120 per uur door de smalle straat in Brugge. Het slachtoffer woonde amper 100 meter verderop. De 19-jarige zoon van de bestuurder, tevens de stiefzoon van het slachtoffer, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In De Linde, een residentiële wijk met bomen langs de kant van de rijbaan, wordt volgens buurtbewoners wel vaker te snel gereden. Stad Oostende maakt de genomineerde bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan de Oostendse sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Bij de jongens dingen onder andere Bo Brunclair, Mats de Buk en Mohamed Biltjianov mee naar de titel van jeugdsporter. Bij de meisjes zijn dat Jade Houdaar, Marilou Warnier en Noor Keulemans. Bij de jeugdsportploegen zijn dat beloften Ropeskipping Oostende, Coritec Oostende Academy U18 in het basketbal en ook Rosk Waterpolo U18.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 1 uur.

DHB. Er raakt meer bekend over het incident waarbij afgelopen nacht een politieagent is gedood in Jette. Het gaat om een agent van de anti-overvalbrigade. De man is doodgeschoten toen hij een auto moest onderscheppen. Die was gestolen bij een carjacking in Tubeke. De mannen die in de wagen zaten begonnen meteen te schieten en de politieman van 41 is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin en justitieminister Verlinde reageren geschokt op de zaak, net als de politievakbond. Ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, betuigt op sociale media zijn steun aan de familie en collega's van de agent. Het is nog niet duidelijk of er al verdachten zijn opgepakt. Voor het tweede jaar op rij houdt premier De Wever geen beleidsverklaring. Normaal geeft een eerste minister telkens op de tweede dinsdag van oktober in het parlement een stand van zaken en de regeringsplannen voor het komende jaar. De regering moet dit jaar 10 miljard euro vinden om de begroting rond te krijgen en dat is nog niet gelukt. Diesel en stookolie worden morgen goedkoper. Diesel kost dan aan de pomp nog maximaal 2,42 euro per liter, een daling met meer dan 6 cent. De prijs van stookolie daalt met bijna 3 cent per liter, naar maximaal 1,53 euro voor wie meer dan 2000 liter bestelt. En een Amerikaanse expeditie is aangekomen op het onbewoonde eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan om daar te zoeken naar het vliegtuig van Amelia Earhart. Zij was een luchtvaartpionier die in 1932 als eerste vrouw solo en non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. 5 jaar later verdween ze met haar navigator tijdens een poging om als eerste vrouw de wereld rond te vliegen. Hun vliegtuig is nooit teruggevonden. De onderzoekers bestuderen nu een voorwerp dat op satellietbeelden te zien is. Ze willen nagaan of het om resten van het bewuste vliegtuig gaat. Regenachtig vandaag bij temperaturen tot hooguit 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna meer zon en tot 18 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2 uur.

0: De gemeenteraad van Aalter heeft de restauratie van de Teerlingmolen in het Warandepark goedgekeurd. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van €290.000 toe. Maar de werken zullen €758.000 kosten. Dus ook de gemeente moet budget voorzien. En daar leeft bij de partij Groen een vrees. De stad Oudenaarde is samen met 64 andere Vlaamse lokale besturen erkend als ambassadeur van de sociale economie. Groep Maatwerk en Herwin kennen de titel toe aan steden en gemeenten die samenwerken met sociale economiebedrijven en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Oudenaarde doet dat onder meer via maai- en snoeiwerk, poetsopdrachten en fietsherstellingen bij groep Intro. Ook de herbruikbare bekers van Vlaamse Ardennen loopt, laat de stad afwassen door een lokale sociale economiepartner. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiselede en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. De politie van de zone Rigo zet zondag de deuren van haar politiegebouw op het Westwingpark open voor het grote publiek. Tijdens een veiligheidsdag kunnen bezoekers kennis maken met de werking van de politie, brandweer en gemeenschapswachten. Tussen 10 en 17 uur zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. De 47-jarige bestuurder die zondagavond onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij zijn passagier overleed, reed aan een waanzinnig hoge snelheid van 120 per uur door de smalle straat in Brugge. Het slachtoffer woonde amper 100 meter verderop. De 19-jarige zoon van de bestuurder, tevens de stiefzoon van het slachtoffer, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In De Linde, een residentiële wijk met bomen langs de kant van de rijbaan, wordt volgens buurtbewoners wel vaker te snel gereden. Stad Oostende maakt de genomineerden bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan de Oostendse sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Bij de jongens dingen onder andere Bo Brunclair, Mats De Buk en Mohamed Biltjanov mee naar de titel van jeugdsporter. Bij de meisjes zijn dat Jade Houdaar, Marilou Warnier en Noor Keulemans. Bij de jeugdsportploegen zijn dat beloften Roopskipping Oostende, Coritec Oostende Academy U18 in het basketbal en ook Rosk Waterpolo U18.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Optieketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de grote prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kyalami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht tot 19 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

I like to move it, move it. I like to move it.

0: I'm screaming at the God.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: De gemeenteraad van Aalter heeft de restauratie van de Teerlingmolen in het Warandepark goedgekeurd. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van €290.000 toe. Maar de werken zullen €758.000 kosten. Dus ook de gemeente moet budget voorzien. En daar leeft bij de partij Groen een vrees. De stad Oudenaarde is samen met 64 andere Vlaamse lokale besturen erkend als ambassadeur van de sociale economie. Groep Maatwerk en Herwin kennen de titel toe aan steden en gemeenten die samenwerken met sociale economiebedrijven en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Oudenaarde doet dat onder meer via maai- en snoeiwerk, poetsopdrachten en fietsherstellingen bij groep Intro. Ook de herbruikbare bekers van Vlaamse Ardennen loopt, laat de stad afwassen door een lokale sociale economiepartner. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiselede en breidt uit naar Wingene en Zwevenzelen. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingene nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzelen. De politie van de zone Rigo zet zondag de deuren van haar politiegebouw op het Westwingpark open voor het grote publiek. Tijdens een veiligheidsdag kunnen bezoekers kennis maken met de werking van de politie, brandweer en gemeenschapswachten. Tussen 10 en 17 uur zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. De 47-jarige bestuurder die zondagavond onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij zijn passagier overleed, reed aan een waanzinnig hoge snelheid van 120 per uur door de smalle straat in Brugge. Het slachtoffer woonde amper 100 meter verderop. De 19-jarige zoon van de bestuurder, tevens de stiefzoon van het slachtoffer, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In De Linde, een residentiële wijk met bomen langs de kant van de rijbaan, wordt volgens buurtbewoners wel vaker te snel gereden. Stad Oostende maakt de genomineerden bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan de Oostendse sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Bij de jongens dingen onder andere Bo Brunclair, Mats de Buk en Mohamed Bilcianov mee naar de titel van jeugdsporter. Bij de meisjes zijn dat Jade Houdaar, Marilou Warnier en Noor Keulemans. Bij de jeugdsportploegen zijn dat beloften Ropeskipping Oostende, Coritec Oostende Academy U18 in het basketbal en ook Rosk Waterpolo U18.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: beste radiovrienden van Radio Meteo. We zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: voorgoed.
1: Het is een legendarisch nummer, maar origineel, oh zo mooi, van Wim Sonneveld. We haalden het dorp nog eens boven.
2: Ik neem u mee naar de jaren 80
1: met F.A. David. Dit is Words.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Je luistert en je geniet mee. Aqua, beetje fout nummer, maar toch een lekkere guilty pleasure. Zo noemen ze dat ook wel noemen. We gaan nog eens genieten van een plaatje uit de jaren 70. ABBA en de Dancing Queen.

prachtige samenwerking waar we wel fier mogen op zijn als Belgen. Dua Lipa samen met Angèle en Fever. Dat was hem, jouw hitkampioen. Wij

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 5 uur.

Op die keten Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop van de slimme camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter WhatsApp, Facebook en Instagram. De verkoop wordt opgeschort zowel in ons land als in Nederland. Drie Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege die slimme camerabril. Ze willen dat Meta de privacy beter beschermt en dat de bril voorlopig uit de verkoop gaat zolang heimelijk filmen mogelijk blijft. Voor de Bulgaarse kust zijn opnieuw twee vrachtschepen getroffen door drones. Eén schip, de HS Dignity, is gezonken. Vijf bemanningsleden zijn gered, 11 anderen worden vermist. Alle 15 opvarenden van het tweede schip zijn gered. Eén van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom zijn er vermoedens dat Rusland achter de aanvallen zit. Maar dat is niet bewezen. Bulgarije heeft de Russische ambassadeur om uitleg gevraagd. In Hongkong is een werk van de Nederlandse kunstschilder Vincent van Gogh voor het eerst in 60 jaar in het openbaar te zien. Het schilderij heet Kastanjebomen in bloei. Het trekt heel wat kijklustigen die daarvoor met honderden in de rij staan. Het werk is in privébezit en wordt volgende maand geveild in New York. Veilinghuis Sotheby's verwacht dat het doek voor zowat 160 miljoen euro onder de hamer zal gaan. Dat zou voor een Van Gogh een recordbedrag zijn. De Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda organiseert vanaf het begin van de jaren 2030 10 jaar lang de grote prijs van Afrika. Het circuit moet nog worden gebouwd in Bugesera op ongeveer 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. De laatste Formule 1 race in Afrika vond plaats in 1993 in het Zuid-Afrikaanse Kialami. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan nog een buitje vallen bij maximaal 20 graden. Morgen meestal bewolkt, maar wel zacht, tot 19 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Een heerlijke dosis positieve energie. Dat was Ray Dalton met Go That High. Na al die grote hits met onder andere Macklemore en Felix Jane bewijst de Amerikaan opnieuw hoe je een opbeurende poptrack maakt. Eentje voor de mooie momenten en voor kippenvel. Goedemiddag met your vrienden, beautiful people, David Guetta, Sia.
1: Beter 5.6, iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 5 tot 6.

Dat was ze dan, Helena Paparizou. En eerlijk is eerlijk, sinds zij in 2005 het Songfestival won met My Number One, zit de choreografie met de denkbeeldige viool nog steeds in mijn spiergeheugen. Ik zal het je besparen om het hier in de studio voor te doen, want de vorige keer lag mijn koffie op de grond. Agnes, release me. Please.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.com.

Dat waren de Britse mannen van Glass Animals met hun mega-hit Heatwaves. En zo zie je maar weer, een hittegolf waar niemand over klaagt en die van mij nog wel heel de week mag aanhouden. Heerlijke, lome, groovy vibe voor op je radio. Hij noemt het zelf Angel Face, maar we weten allemaal dat Max Colombi er op het podium meestal als een glamoureuze popgod uitziet. Welkom in de wonderwereld van Oscar and the Wolf. Dit is Angel Face. Does it-

Alex Warren met het prachtige Emerald Eyes. En van die warme, verhalende pop blijven we nog heel even in de sfeer. Maar we gooien er een extra stem en een fijne boodschap tegenaan. Miles Smith bundelde de krachten met voormalig One Direction zanger Niall Horan. Mocht je dadelijk de baan op moeten of ben je onderweg, verstand op nul en verstandig onderweg. Drive safe.

Verrassend anders fijn om de stemmen van Cat's Eye eens echt te horen in plaats van al die zware beats. Oké, het slot had misschien net wat meer variatie mogen hebben dan nog eens het refrein. En als je goed luistert hoor je op de achtergrond bijna een akoestische gitaar meespelen. En geef toe dat stukje, dat had zo uit de pen van Ed Sheeran kunnen komen, toch? The Door, Teddy Swims.

0: Zanger Alex Band probeerde er naderhand nog wel een paar hits uit te persen, maar laten we eerlijk zijn, dit is de ultieme one-hit wonder uit de vroege zeros. Maar wel eentje van buitengewone klasse. Wherever You Will Go van The Calling. Vers in je geheugen opgefrist hier bij Radio Meteor. Het zit erop, 1 uur lang Peter 5.6 op je radio. Bedankt dat je de tijd nam om mee te luisteren en mee te genieten. Welke plannen je voor de rest van de avond ook hebt, maak er wat moois van. Donderdag ben ik er weer met een gloednieuwe selectie. Vanuit de studio wens ik je een hele mooie en rustige avond toe. Bye bye.
1: Peter Monsieur.

0: De gemeenteraad van Aalter heeft de restauratie van de Teerlingmolen in het Warandepark goedgekeurd. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van €290.000 toe. Maar de werken zullen €758.000 kosten. Dus ook de gemeente moet budget voorzien. En daar leeft bij de partij Groen een vrees. De stad Oudenaarde is samen met 64 andere Vlaamse lokale besturen erkend als ambassadeur van de sociale economie. Groep Maatwerk en Herwin kennen de titel toe aan steden en gemeenten die samenwerken met sociale economiebedrijven en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Oudenaarde doet dat onder meer via maai- en snoeiwerk, poetsopdrachten en fietsherstellingen bij groep Intro. Ook de herbruikbare bekers van Vlaamse Ardennen loopt, laat de stad afwassen door een lokale sociale economiepartner. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiselede en breidt uit naar Wingene en Zwevenzelen. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken zoekt Wingene nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzelen. De politie van de zone Rigo zet zondag de deuren van haar politiegebouw op het Westwingpark open voor het grote publiek. Tijdens een veiligheidsdag kunnen bezoekers kennis maken met de werking van de politie, brandweer en gemeenschapswachten. Tussen 10 en 17 uur zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. De 47-jarige bestuurder die zondagavond onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij zijn passagier overleed, reed aan een waanzinnig hoge snelheid van 120 per uur door de smalle straat in Brugge. Het slachtoffer woonde amper 100 meter verderop. De 19-jarige zoon van de bestuurder, tevens de stiefzoon van het slachtoffer, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In De Linde, een residentiële wijk met bomen langs de kant van de rijbaan, wordt volgens buurtbewoners wel vaker te snel gereden. Stad Oostende maakt de genomineerden bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan de Oostendse sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Bij de jongens dingen onder andere Bo Brunclair, Mats de Buk en Mohamed Bilcianov mee naar de titel van jeugdsporter. Bij de meisjes zijn dat Jade Houdaar, Marilou Warnier en Noor Keulemans. Bij de jeugdsportploegen zijn dat beloften Ropeskipping Oostende, Coritec Oostende Academy U18 in het basketbal en ook Rosk Waterpolo U18.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was in burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het Kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 8 uur.

0: De gemeenteraad van Aalter heeft de restauratie van de Teerlingmolen in het Warandepark goedgekeurd. Het agentschap Onroerend Erfgoed kent een erfgoedpremie van €290.000 toe. Maar de werken zullen €758.000 kosten. Dus ook de gemeente moet budget voorzien. En daar leeft bij de partij Groen een vrees. De stad Oudenaarde is samen met 64 andere Vlaamse lokale besturen erkend als ambassadeur van de sociale economie. Groep Maatwerk en Herwin kennen de titel toe aan steden en gemeenten die samenwerken met sociale economiebedrijven en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. Oudenaarde doet dat onder meer via maai- en snoeiwerk, poetsopdrachten en fietsherstellingen bij groep Intro. Ook de herbruikbare bekers van Vlaamse Ardennen loopt, laat de stad afwassen door een lokale sociale economiepartner. De Stertelefoon bestaat 10 jaar in Ruiseleden en breidt uit naar Wingenen en Zwevenzele. Via regelmatige telefoongesprekken bieden vrijwilligers een luisterend oor aan mensen die nood hebben aan sociaal contact. Om de uitbreiding mogelijk te maken, zoekt Wingenen nieuwe vrijwilligers. Op woensdag 21 oktober vindt alvast een infoavond plaats in Zwevenzele. De politie van de zone Rigo zet zondag de deuren van haar politiegebouw op het Westwingpark open voor het grote publiek. Tijdens een veiligheidsdag kunnen bezoekers kennis maken met de werking van de politie, brandweer en gemeenschapswachten. Tussen 10 en 17 uur zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. De 47-jarige bestuurder die zondagavond onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte, waarbij zijn passagier overleed, reed aan een waanzinnig hoge snelheid van 120 per uur door de smalle straat in Brugge. Het slachtoffer woonde amper 100 meter verderop. De 19-jarige zoon van de bestuurder, tevens de stiefzoon van het slachtoffer, werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In De Linde, een residentiële wijk met bomen langs de kant van de rijbaan, wordt volgens buurtbewoners wel vaker te snel gereden. Stad Oostende maakt de genomineerden bekend voor de jaarlijkse trofee van sportverdiensten. Tijdens het feest van de sport in de Grote Post worden later dit jaar de trofeeën uitgereikt aan de Oostendse sporters en sportploegen die het afgelopen sportjaar uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. Bij de jongens dingen onder andere Bo Brunclair, Mats De Buk en Mohamed Biltjianov mee naar de titel van jeugdsporter. Bij de meisjes zijn dat Jade Houdaar, Marilou Warnier en Noor Keulemans. Bij de jeugdsportploegen zijn dat beloften Ropeskipping Oostende, Coritec Oostende Academy U18 in het basketbal en ook Rosk Waterpolo U18.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was in burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrijkwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Er zijn meerdere verdachten opgepakt voor de moord op een agent van 41 in Jette vorige nacht. Brussels procureur des Konings Moanil heeft dat gezegd op een persconferentie. De agent maakte deel uit van de anti-overvalbrigade, een afdeling van getrainde politiemensen die ploegen bijstaat bij gevaarlijke opdrachten. De man was in burgertenue uitgestuurd als verkenner naar een auto die was gestolen in Tubeke. De mannen in het voertuig vuurden meteen en de agent stierf door een kogel in het hoofd. Volgens Moanil zijn bij het voertuig ook wapens en een lading drugs gevonden. De politievakbonden reageren woedend en spreken van verschrikkelijke feiten. De vakbond VSOA vraagt andermaal om een harde aanpak van geweld tegen de politie, maar benadrukt dat ze al geruime tijd alarm slaat over de toenemende mate van geweld en vooral de straffeloosheid. Volgens de bond heeft de politiek te weinig oor voor het probleem en kan justitie zijn werk niet naar behoren doen. De vakbond verwijst ook naar de jonge relschoppers uit Brussel die agenten zwaar belaagden en afgelopen weekend weer vrij kwamen bij gebrek aan plaats in de instellingen. Het politieke jaar in de Kamer is vanmiddag geopend, maar dus zonder beleidsverklaring van premier De Wever. De zitting bestond enkel uit zware kritiek van de oppositiepartijen. Anders spreekt van een pijnlijke stilstand van onze economie. De PS verwijt de Arizona-regering lafheid. En Vlaams Belang stelt Bart De Wever persoonlijk verantwoordelijk voor het uitblijven van een begrotingsakkoord. De fractievoorzitters van de meerderheidspartijen wilden niet op de kritiek reageren. En een nachtclub in Antwerpen-Noord moet op bevel van burgemeester Van Doesburg voor 3 maanden dicht. Volgens de burgemeester registreerde de lokale politie het voorbije 1,5 jaar niet minder dan 12 ernstige incidenten met extreem geweld en liep ook de overlast voor omwonenden de spuigaten uit. Enkele weken geleden nog kreeg een bezoeker van de nachtclub een mes in de buik. Het kwik haalde vanmiddag uiteindelijk toch nog 20 graden. Ook vanavond is het nog vrij zacht, maar er komen meer wolken en er is nog kans op lichte regen. Vannacht overal droog en minimaal tot 13 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: Studio Isegem.

Van harte welkom, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Sundance op je radio, je hoorde Alesso samen met One Republic. If Lose Myself. Tijd voor Black & Jones met Tonight Fly Shortcuts.

You Need Me. Vraag maar hoor je samen met Maria Rubia. Hier op Jo Het Radio. De leukste hits van uit het tijdpark 2021.

van Dream Dance. En dit was in het jaar 2021. Ook al terug zo'n 5 jaar geleden. Dit is Jordi Tsukanov met Ten Hair.

0: Je kon nog even jumpen hier via jouw hitradio, want we houden je vet. Het was Mark Och en de Love Song.
1: Studio Isegem.

knallende dansbeats op je headraad. Je hoorde nog Push en hun Universal Nation. Ik heb nog voor u klaar liggen. Starsplash met Free.

Zo vrienden luisteraars, hier in België en in Nederland. U kon luisteren naar Sundance. Productie Michael van Roeselaren. Je hoorde nog Stars. Splash met hun Free. En ik ga je groeten met de formatie York. Geschreven met de Ivan Yankee. En je hoort On The Beach. De groetjes en graag tot volgende week. Je hoort nog onze muziek tot en met de tijd zijn van dit radiostation.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 11 uur.

De Roemeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Oi. Yeah.

De Roemeense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

De Roemeense man die zondagavond tot twee keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot één grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar twee keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Everything you say can and will be used against you.

0: nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten 1 thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. 3 renners van UAE Team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Een hele goede nacht.